Nieuws. Een goedemorgen. Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een 1/3 is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. En de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren als hij daar in september naar de VN-top komt. Dat heeft Mamdani gezegd aan de New York Times. Hij zegt erbij dat hij de zaak wel nog bespreekt met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. We halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.

0: Headlines.
1: Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. Op de renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet na zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of het concert op een ander moment ingehaald wordt. En op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de 3e plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het daar al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die 3e plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.

0: Nieuws. Een goeiemorgen. Spektakel op het WK voetbal. Daar heeft Engeland afgelopen nacht de kleine finale om de derde plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
1: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
0: Voor Engeland is de derde plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden beter. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de journalisten.
2: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
3: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
2: Merci, c'est gentil.
0: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk nog de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
4: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
0: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. En het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist. En 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. En vanaf vrijdag droger en een beetje warmer.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus. Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de minister van Mobiliteit. Ze staan vanmorgen in de Zondag. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
2: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. We moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
1: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims ook echt terugbetaald. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking, nu dinsdag, op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen raketten in op 2 flatgebouwen en een supermarkt. In de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Gisteren viel het Oekraïnse leger dan weer een distributiecentrum aan in het westen van Rusland. Daarbij vielen minstens 8 doden en 60 gewonden. Spektakel op het WK voetbal. Engeland heeft afgelopen nacht de kleine finale om de 3e plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
3: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong, and we can be proud of ourselves to achieve that.
1: Voor Engeland is de 3e plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg heel wat emotionele berichten, zei hij, en op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de pers.
4: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous, même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
5: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
4: Merci, c'est gentil.
1: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk de finale. De dag begint grijs met kans op wat lichtregen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. Vanaf vrijdag droger en wat warmer.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Toroud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machine. Geraak ik dus nergens, hé.
11: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
12: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
13: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
14: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
15: Famiflora.
14: In Moeskroen en de Pannen.
13: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
16: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
17: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
18: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat het kan, Koen en DJ Ghost.
19: Tickets. Highlightfestival.com.

0: volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Dit is Top.
1: Ja, het gaat een zalige zondag worden. 10 uur ondertussen tijd voor de top headlines. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen vanochtend. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
3: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Ook dat wordt nog onderzocht. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
4: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
2: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. In Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark in. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïnse aanval op een distributiecentrum. Eerst bewolkt en kans op wat lichtregen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
1: 1 minuut over 10 en op 1 plaats verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 Jabbeke Veurne. Daar moet je 9 minuten extra tellen tussen Gistel en Middelkerken. Er is daar een ongeval gebeurd. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Met dit uur een duo-ticket voor het Beach Party Bocholt en jij kan dat winnen. Maar nu eerst Edge of Desire van Jonas Blue. Goedemorgen.

Zijn ouders waren ook DJ's in de jaren 80, waardoor hij de muziek met de paplepel ingegoten kreeg. Deze Jonas Blue samen met de Braziliaan Malief en Edge of Desire. Zeg, zometeen een flashback naar de Summer Beat 1000, maar eerst nog de Nederlander die gisteren de Freedom Stage op Tomorrowland afsluit. En volgend weekend is hij er ook weer bij. Dit is de man, hè. Armin van Buuren en This Is What It Feels Like.

0: klopt. Zo voelt de zondag bij Top.
1: De Summer Beat 1000 flashback.
0: Ja, de Summer Beat 1000, dat is de lijst met de meest zomerse nummer. Die kreeg je net voor de start van de grote vakantie. Dat is al een tijdje geleden. Ondertussen al 19 dagen. Ja, we zijn al 3 weken verder. Het nummer waar ik naar teruggrijp beter is van een Australisch duo. Het zijn echt vrienden sinds hun 13 jaar al. Ed en Jack, dat zijn ramen, stonden 2 keer in de Summer Beat 1000. Heel hoog op 34 met Love Tonight, maar ook een 2e keer in de lijst, een pak lager op nummer 861. Maar ja, schitterend dat hij erin staat. Het is een nummer dat een ode brengt aan vriendschap en verbinding. Werd in 2012 op oudejaarsavond opgenomen tijdens een live optreden in het Sydney Opera House. En ze waren daar niet alleen. Nee, ze hadden ook een paar vrienden meegebracht, 50 stuks. Ze werden bijgestaan door 50 vrienden. Een koor, als het ware. Niet alleen vrienden, maar ook collega's. En het is echt een anthem om samen te zingen. Kijk, de nummer 861 uit onze Summer Beat 1000, die gaan we gewoon samen zingen. Won't Forget van Chouse.

0: Vanavond gaat het gebeuren. 14 jaar hebben de fans erop moeten wachten, maar vanavond staat Calvin Harris op Tomorrowland. Twee zangeressen, daar weet ik het zeker van, die zijn sinds kort aan het pronken met een joekel van een trouwring vergeleken met die van mij. Ja, is die van mij peanuts. Ja, en die anderen hebben heel veel bling-bling. Dua Lipa en Taylor Swift, onlangs allebei getrouwd. Eén van die twee zangeressen krijg je zo meteen en ook Milky en Mel Grab komen eraan.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

vrijdag en gisteren nog op 36 in de top hit 40, 20 weken erin. Maar stilaan toch de uitgang zichtbaar voor Milky en Mel Grab. Ik zou zeggen, hou de Topradio BE-app klaar, want straks geef ik een duo-ticket weg voor Beach Party in Bocholt. Onze app kan je dan weer gratis gaan downloaden via de wegen die je kent. Maar eerst nog muziek, The Rhythm of the Night nu van Corona.

0: Band. Ondertussen bijna 10:30 en er is één ongeval gebeurd op de E40 tussen Jabbeke en Veurne. Jabbeke en Mildelkerke, zo is het, op die hoogte daar, 24 minuten extra. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Topic en Becky G, die komen eraan met Sorry Papi.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Party en John Martin, David Guetta, Human. Maar hier nog eens een keer met Jaden Boysen. David Guetta gisteren op de mainstage van Tomorrowland. Allee, we pakken snel onze Ferrari op weg naar de beachparty in Bocholt. Duo-ticket komt er zo

0: Hallo, Keith to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak een beetje English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
13: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
14: Wat doe jij nu?
12: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
13: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: Sa, zie je een keer naar Famie Flora geweest?
18: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
19: Famie Flora.
18: In Moeskroen en de pannen.
17: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem.
10: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
8: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
6: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
17: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
18: Tickets. Highlightfestival.com.
11: Dit hoor je op Topschaamte.

0: The mix moves from Martin Garrix and the stem van Troy Sivan.
1: But you gotta be there for me too.
0: There for you. Ja, ik weet niet hoe je plannen er nog voor deze zomer uitzien, maar kijk eens even in je agenda. Zaterdag 1 augustus, staat daar al iets op? Als daar nog niks staat, dan moet je nu goed luisteren, want ik heb hier een duo-ticket liggen voor Beach Party Bocholt. Het festival waar wij ook zijn met onze vrienden van Mentos. En misschien stuur ik jou zo meteen samen met een plus one naar Beach Party Bocholt op 1 augustus. Alleen moet je nog het antwoord kennen op de vraag. Je gaat zo meteen twee mannen horen die een van de headliners zijn op Beach Party Bocholt. Ze omschrijven zichzelf, luister goed, op de volgende manier.
2: De chef muziek is Jasper en ik ben chef lawaai maken.
0: Chef muziek en chef lawaai maken. Ze waren onlangs ook nog te gast bij Jeroen en Koen en dus een van de headliners van Beach Party Bocholt. Als jij weet welke twee mannen ik zoek, dan mag je het nu laten weten in de Top Radio BE-app. De computer pikt er iemand uit en die gaat dan naar Beach Party Bocholt op 1 augustus. Nu sturen in de Top Radio BE-app de juiste namen van de artiesten.
3: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
5: Yeah. Disco. X on the

0: In My Mind van Gigi D'Agostino. Ja, daarnet twee mannen aan het woord. Dat waren deze mannen.
1: Ik ga mijn beste vriend mee pakken. En die...
0: Ah nee, dat is een andere. Dat is Sef Santé, die gisteren op Tomorrowland heeft gedraaid. Deze mannen had ik het over. En die komen ook weer niet. Oké, maar bon, er zijn heel veel antwoorden binnengelopen via de Topradio BE-app. Twee mannen die gaan optreden op 1 augustus op Beach Party Bocholt, waar wij ook zijn, samen met onze vrienden van Mentos. En ik vroeg aan jou, ja, wie zijn die headliners? Wie is de chef muziek en chef lawaai maken? En ja, de computer heeft er een winnares uitgepikt. Dat is Doreen Somers uit Bree. Proficiat. Jij krijgt dat duo-ticket. Jij mag naar Beach Party Bocholt. En als jij ja, het ook juist had, maar niet eruit bent gepikt, volgende keer gaat het sowieso lukken. Alesso en Sasha, die krijg je zo meteen. Maar eerst nog deze Cassius. En Cassius 99.

was het nog vergeten te zeggen. Het juiste antwoord van chef lawaaimaker en chef muziek, dat waren natuurlijk Omdat het kan en Average Rob. Zij staan op Beach Party Bocholt 1 augustus. Dat was ik nog vergeten te zeggen. En nu, zoals beloofd, Alesso en Sasha.

0: volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Dit is Top.
1: Zometeen meer muziek op zondag, maar eerst de top headlines van 11 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een schietpartij in Antwerpen. Het gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
3: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. In de Alpen in Oostenrijk zijn twee Duitsers omgekomen bij twee incidenten. Een man van 63 stortte zo'n 200 meter naar beneden tijdens een beklimming. En een andere man overkwam hetzelfde in Tirol toen hij zijn evenwicht verloor tijdens een afdaling. In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand, maar toch vielen er nog meer dan 1100 doden in Gaza. Eerst bewolkt en kans op wat lichte regen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
1: 11:02 en op één plek verlies je op dit moment 5 minuten. Dat is op de Brusselse Binnenring. Daar moet je die 5 minuten extra tellen tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vierarmen. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Ja, beter weer dan gisteren. Ik zou zeggen, zonnebril op en luid meeroepen met onder andere de top tune of the week dit uur. Maar eerst, Jugel.
0: Top.

Ja, vandaag hebben ze terug zon beloofd. Ja, het begint een gewoonte te worden, maar ik moet zeggen, hier nog niet zoveel zon te bespeuren in Gent. Bij top. Maar goed, zometeen het nummer dat viraal ging dankzij de grappige nachtclub-scène van auteur, of acteur beter, John Hamm uit de serie Your Friends and Neighbors. Een gigantische hype. Maar eerst deze nog van Alcazar, Crying at the Discotheque.

professional.

ja, misschien heb je wel meegedaan met de hype. Turn the lights on. Zeg, vanavond is het zover. Hè? De grande finale van het WK voetbal Argentinië-Spanje met de halftime show van 17 minuten. Het gaat de eerste keer zijn in de geschiedenis dat dat gebeurt. Dansmuziek, ik ga er los over zijn. FIFA bevestigt dat niet alleen Madonna, maar ook Justin Bieber en BTS de headliners zijn, samen met Chris Martin en natuurlijk ook Shakira. En die krijg je zo meteen, maar eerst dit geweldige nummer.

Ze is er helemaal klaar voor de halftime show vanavond. WK voetbal om 9 uur de finale. Maar voor wie ze supportert, Shakira, dat weet ik niet. Geen idee. Ik ga voor Spanje. Ja, we moeten die Europese landen toch een beetje steunen. Maar of het een monsterscore wordt, dat is voorlopig nog een vraagteken.

Nummer uit 1998 en inderdaad, de muziek klinkt gewoon veel beter met top. Zometeen, Here Comes the Rain Again. Ja, blijkbaar toch op sommige plaatsen aan het regenen. Laten we die maar snel verjagen met dit nummer van Sonny Forbera.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Naar de maand mei, dan hadden we hier een gigantische wedstrijd. De Top DJ Battle. Met toch wel een fantastische prijs in het potje. Het waren drie DJ's, drie finalisten die strijden voor een set op Tomorrowland. En het is Sef Santé die die wedstrijd, de Top DJ Battle, won. En gisteren was het eindelijk zover. Dan mocht hij voor de allereerste keer in zijn leven gaan draaien op Tomorrowland. Op de V-Session Stage van Yves V. Hij mocht daar de stage openen gisteren. Je kan het allemaal volgen op Instagram. Sef Santé kan je volgen, DJ Sef Santé, zo vind je hem. Maar natuurlijk ook op onze socials, topradio.be. Daar vind je ook het verhaal van Sef Santé de allereerste keer op Tomorrowland. En ik heb ook gezien dat hij nog backstage is blijven plakken om nog andere DJ's aan het werk te zien. Wel, je kan het gaan checken op topradio.be, Instagram of DJ Sef Santé. Het is hem gelukt, dat is geweldig. Wat een prijs ook, zeg.

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Young Communities in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
6: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
7: Wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
9: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
10: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
11: Famy Flora.
10: In Moeskroen en de pannen.
9: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open. Sleep World.
12: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
13: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
14: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ah, die stem van Ello Black, die haal je er toch zo uit. Hij komt zo binnen, samen met Sam Veld, hier op jouw zondagochtend. Bijna middag, moet ik zeggen. Ik weet niet wat de plannen zijn vandaag, maar ja, je kan wel wat dingen gaan doen, hè. De Gentse feesten bijvoorbeeld, Tomorrowland, ja, als je daar nog een ticketje voor hebt natuurlijk. Of Formule 1 in Spa-Francorchamps, daar zou je ook nog naartoe kunnen als je wat geld wil neertellen. Dat kan maar. Ja, gisteravond was het wel het moment voor de mensen op Tomorrowland, op de main stage. Na Dimitri Vegas zonder Like Mike was het de beurt aan Daddy DJ David Guetta. Ja, en dat is altijd genieten van het begin tot het einde. Het hoort er gewoon bij. En goed nieuws voor David Guetta, want die staat heel veel in onze Top Hit 40. Maar hij is ook dit deze week.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: David Guetta, Angel Martin. You

getroffen, maar blijkbaar zijn er vandaag heel veel problemen met Facebook en Instagram. Wereldwijde storingen, dus als het even niet lukt, het komt wel goed. Even gewoon een kleine detox. Dat kan nooit kwaad natuurlijk. En gewoon gezellig blijven luisteren naar Top op Zondag met zometeen Najira. Maar eerst toch Calvin Harris en Rag & Bone Man en Giants.

0: dit is Top.
1: Ik vertel je straks hoe je een Apero-pakket kan winnen, maar eerst de top-headlines. 12 uur, Lore Brijsink.
2: Een goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om ze onschadelijk te maken. Dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
3: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn. Maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op één jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Obrecht Botuinen vroeg daarover cijfers op. Hij vindt dat we meer aandacht moeten hebben voor de veiligheid van die toestellen.
4: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
2: In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goetels.
5: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
2: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer.
0: Dit is Top! Evie Gijsels.
1: Een sandwich, een pistoleke of een pannenpot. Ja, ik heb dat deze week leren kennen. In ieder geval smakelijk voor jou. Ik draai nu Last Frequencies. Live it all.
0: Top.

Hij staat vandaag op de Grand Prix Formule 1 in Francorchamps. Een preset voor de wedstrijd en later daar ook nog een uurtje draaien in de fanzone. Je kan nog tickets scoren hoor. Als je niet naar Francorchamps gaat, dan misschien naar de kust.

0: Radio BE-app door Bart uit Oostende.
1: Is het al druk aan de kust?
0: Ja, Bart uit Oostende, die weet dat misschien wel, omdat hij ja, in een kuststad woont, Oostende. Maar wij checken het hier in het weekend, als je zin hebt om nog naar de kust te vertrekken, dat kan. Hè. Gisteren de allereerste dag dat het wat minder weer was. Vandaag blijkt het toch op heel veel plaatsen ook frisser te zijn. En er wordt ook regen gespot. Maar ik heb toch het weerbericht gezien en gehoord dat het vandaag beter zou worden. Ik heb zelfs 25 graden en zon gehoord. Ja, ik weet niet of dat het helemaal klopt. Maar goed, het is een lang weekend als je morgen een dagje verlof hebt ingepland. Dus misschien heb je nog zin om naar de kust te vertrekken. Dan heb ik het voor jou gecheckt. De drukste plaatsen op dit moment zijn inderdaad Oostende, Bredene en Middelkerken. Daar is het toch heel druk. In de andere badsteden is er een gezellige drukte. Het valt allemaal nog wel mee, maar als je echt de rust opzoekt, dan moet je naar Vossenslag, dat is een deeltje van De Haan, of naar Nieuwpoort. En met de trein is het ook zeer oké, voldoende zitplaatsen en ook onderweg geen verkeersproblemen. De weg ligt dus vrij en open. Je kan er naartoe als je wil. Dit is DJ Licious, Forever Young.

0: DJ-licious vandaag ook op Tomorrowland. En twee dagen geleden nog in de Johan Cruijff Arena voor The Weeknd. Ik heb het hem gevraagd, het was heel goed daar. Maar hij moet vandaag dus alles geven op de stage van Tomorrowland. Zometeen hier in de playlist van Top. Een nummer dat eigenlijk bedoeld was voor J-Lo. Omdat hij heel bekend is en dus ja, de verkoop zou kunnen stimuleren. Maar de demostem was zo perfect dat J-Lo niet gebruikt werd. Over welk nummer het gaat, dat ontdek je zo meteen. Maar ook nog Rudimental en Ella Air komen eraan.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Fat Joe had eigenlijk J-Lo in gedachten om de stem te worden van dit nummer, maar het werd Ashanti, de demostem. En ja, dat klinkt gewoon super. What's love?
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Ja, het zijn geweldige zomerdagen. En zo'n zomerdag, dat verdient natuurlijk een exotisch fris aperolpakket om op te drinken onder een parasol of gezellig met vrienden op een of ander terrasje wel. Als jij kans wil maken op zo'n pakket, dan moet je herkennen welke zomerhit onze Shane Paul nog zomerser gemaakt heeft. Dat is afgelopen week, was dit een van de opdrachten. Dit klinkt zeer herkenbaar, niet zo super moeilijk. Laura uit Schelle was een van de vele luisteraars die een gok had doorgestuurd in de topradio BER.
2: Zeg eens, Shane Paul, wat heeft hij gezongen daarnet?
3: Titanium van David Guetta.
2: Ja, kan je ook nog zeggen bij welke zangeres?
3: Met Sia.
0: Ja, het was nog even spannend, maar ze wist het echt helemaal, hè, Laura. De komende dagen kan zij gaan genieten van een heerlijk aperolpakket. Vanaf morgenavond maak je trouwens opnieuw kans op zo'n pakket als je de zomerhit van Shane Paul kan herkennen. En je hebt daar natuurlijk de Topradio BE-app voor. Als je die nog niet hebt, gewoon gaan downloaden en dan morgen meespelen bij Wouter. Je kan ook alles checken op onze website topradio.be. Dit is nog Robin Schulz en Better Times.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Evie Gijsels.

Ja, deze Noren staan al 19 weken in onze top hit 40. Gezakt deze week van 3 naar 4 met Magnetic. En een nieuwe top hit 40, die krijg je vrijdag bij Bart-Jan de Prater. En de replay natuurlijk op elke zaterdag tussen 1 en 4 ook. Ja, in de bouw staat de Magnetic. Dat is een superpopulair nummer, hoor je heel vaak op stories op Instagram. Maar die deden het ook supergoed in onze Summer Beat 1000. Voor de allereerste keer erin op 612. En ik heb er nog eentje klaarstaan van de Summer Beat 1000. De nummer 64. Die werd afgeleverd door Bob Sinclair, die op dit moment in Italië is. Hij is nog maar net geland. En ik weet niet wat jij doet als je net geland bent. Maar Bob Sinclair die gaat op zijn knieën zitten, kust dan de tarmac en roept daarna Forza Italia. Je weet dus wat je moet doen als je nog op vakantie gaat naar Italië met het vliegtuig. Gewoon de tarmac kussen en Forza Italia roepen. Hij stond dus in de Summer Beat 1000 op nummer 64 met dit nummer, World Hold On. Oh.

0: Ja, deze Amerikaanse Slater is superkatholiek. Al haar tatoeages zijn gewijd aan katholieke iconen. En ze heeft ook de naam Jezus op haar arm getatoeëerd. Ja, dat is katholiek, ja. Maar dat is allemaal oké, hè. Iedereen doet waar hij zin in heeft. En ik draai zometeen een Zweeds DJ die in 2006 een nummer probeerde in een discotheek. Maar dat nummer, dat flopte. En anderhalf jaar later probeert hij het opnieuw in een club en het lukt. Het werd een iconische house track en een wereldhit. Komt er zo aan. En ook Wisdom MC, die krijg je nog voor dat nummer. Show me love.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be. Zeg, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeelte. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
9: Famiflora.
8: In Moeskroen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
11: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
12: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
13: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
14: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Even Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
17: Tickets. Highlightfestival.com.

Het was met dit nummer dat de Zweedse Eric Prydz eerst flopte. En anderhalf jaar later lukte het toch, het iconische dansnummer Piano. En een wereldhit natuurlijk voor de man. Zometeen Christophe Abs

0: Aldi. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Dit is Stop!
4: Terwijl ik en Lore hier in de studio stiekem jaloers ben op jouw terras en dat drankje in de zon, is het tijd voor Top Headlines. Lore, vertel eens.
5: Een goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin, die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar dus geweken. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
6: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoek gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
5: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op één jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuinen vroeg de cijfers op. Hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
7: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Nou, we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
5: Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw. Donderdag kan dat plaatselijk zelfs 45 graden worden. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goethals.
8: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison. 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
5: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
3: Dit is Top! Christophe Abs.
4: Met Swedish House Mafia Wait So Long. Ook Gala is erbij. Freed From Desire, The Second Voice, Let Me Be en Jack Jones nu zijn whistle. Goedemiddag.

We floten dat allemaal mee in 2023. Whistle Jack Jones. En zo is het alweer zondagnamiddag. Iets frisser vandaag. Maar hoor je ons klagen? Ik denk het niet, hè. New Religion is dit bij Top. Bebe Rexha. Deep in

champagne. Eén dag vlieg uit 2008 en nadien doodgemapt. Niks hebben we er nog van gehoord sindsdien. Disco bitch en c'est beau la bourgeoisie. Ja, die iconische tekst volgt nog altijd die zangeres, denk ik dan. 2026, het jaar van AI-gegenereerde hits die op ons afkomen. En een bijzonder goed voorsmaakje toch wel is die Let Me Be van The Second Voice.

Fresnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer, met Fresnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Fresnet schuimwijnen, de Fresnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Fresnet Solaris Spritz. Fresnet Solaris Spritz, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Fresnet.

Gotye en Visje, Somebody in het weekend van Top. Gala Freed from Desire, die hoor je zometeen as promised. En eentje die nog altijd meedraait sinds vorige zomer. Van zelfs nog vlak daarvoor zelfs. Dat is Wait So Long van Swedish House Mafia. Enjoy!

0: Dan Style, oftewel DJ Fresh en Gold Dust. Een track die al een tijdje meegaat in Tucson.
1: Dit is top.
0: Haughey PFR behoort inmiddels tot ja, toch wel het meubilair van Tomorrowland. En ook dit jaar staat de Brusselaar weer op de Heilige Weide in Boom. En als je hem daar zou missen, dan heb je nog altijd de kans op de Lokerse feesten dit jaar. Zondag 9 augustus zijn Sola.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
10: Begint er niet over.
9: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
10: Serieus?
11: Dus niet zoals een interim kantoor.
9: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Zij, zie je al een keer Famiflora geweest?
13: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
14: Famiflora.
13: In Moeskroen en de pannen.
12: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

Lady Gaga, die zojuist een Emmy-nominatie in de wacht heeft gesleept voor dat nummer The Dead Dance. Speciaal geschreven voor het tweede seizoen van de Netflix-hit Wednesday. Zed en Grace, dat voor je klaar met The Middle. Eerst deze tactie.

Top headlines van 2 longt op deze zondagnamiddag. Een zondagnamiddag met wat afkoeling na die toch wel helse warmte kunnen we allemaal wel gebruiken. Hè. Kalmpjes aan dus met Cyril nu en dat mooie stamblen in. Fijn dat je voor top kiest.

0: Dit is Top.
1: Met de perfecte zomertemperatuur en die zondagse gezelligheid. De radio op top. En Top Headlines voor jou met Lore.
2: Een goede middag. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat onschadelijk gemaakt die op ontploffen stond. De slagpin was er al uit, maar ontmijningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag aan een huis. Het is niet duidelijk wie ze daar achtergelaten heeft en waarom. Het onderzoek loopt. De dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5100 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. En er vielen ook ruim 16.700 gewonden. Duizenden mensen hebben ook geen woning meer. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een half uur geleden aan de 15e rit begonnen. Een pittige bergrit van ruim 180 kilometer, met op het einde 3 beklimmingen en een aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement.
3: 35 minuten, vol een bak van beneden tot boven. Morgen is het rustdag, dan is het tijdrit. Dus mijn doel is om zo weinig mogelijk tot geen tijd, hopelijk. En misschien even een beetje tijd te pakken als het kan op iemand. En dan wil ik wel minstens met de tijdsverschillen van op dit moment de tijd erin gaan.
2: Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
0: Dit is Top. Christophe Abs.
1: Met muziek, heel wat muziek op deze zondag. Dennis Ferwe, Hey Hey en supporter jij mij voor Spanje of Argentinië. Dat op Shakira en Dai Dai.
0: Top.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated. Doen we niet radiogewijs, zoals ik er straks al zei. Er zitten nog heel wat leuke dingen tussen dit uur. Denk maar aan die Dennis Ferrer. Hey, hey, wat was voor straks. Dit is leuk en vooral heel zomers ideaal dus. Yves LaRocque, Rise Up.

Majestic and Bonnie M. Rasputin. Ja, we tellen met z'n allen keihard af naar vanavond 9 uur voor die historische WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Maar waar ga jij kijken vanavond? En nog veel belangrijker, voor wie supporter jij vanavond? Gaat jouw voetbalhart sneller kloppen van het vurige Spaanse tiki-taka met goudhaantje Lamine Yamal? Of schreef jij vanavond de longen uit je lijf voor Argentinië? En hoop je dat Lionel Messi geschiedenis gaat schrijven met zijn ploeg? Laat het eens even weten via de Topradio.

Afrojack, Never Forget You. Straks zakt de zon weg achter de iconische heuvel in de Schorre. En het festivalthema dit jaar is Consensia. En de afsluiter van deze zondag is niets minder dan historisch. In 2013 stond hij voor het laatst op een Tomorrowland-podium in Amerika. Maar vanavond claimt hij voor het eerst die ultieme spot in België. Calvin Harris. En nu op top, release

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is interessant.

Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco. Kim Petras, haar nieuwe muziek is ook net gelanceerd na lange tijd. Troubles tussen haar en dat label. Binnenkort dus nieuwe dingen van Kim Petras in de oren. Dat is een kwestie van tijd nu. Tot dan die trams nog eens in je oren stoppen met James Hype.

Over 2 weken verandert kasteeldomein Zellaar in Bonheide in een wonderwereld van Secrets Festival. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is dat. Met op de line-up onder meer Jan Vervloed, Push en DJ-licious. Dus als je nog geen plannen hebt, dan kan je er nog bij zijn, want er zijn nog altijd tickets te koop voor het hele weekend.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Kansen krijgen op je werk.
4: Check.
3: Interesse in machines.
4: Check.
3: Goede werksfeer.
5: Yes.
3: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
11: Begint er niet over.
10: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
11: Serieus?
12: Dus niet zoals een interim kantoor.
10: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
14: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
15: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
16: Famie Flora.
15: Je moest groen en de pannen.
14: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
17: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
18: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
19: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
9: Tickets. Highlightfestival.com.
6: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance

0: Offenbach en Miles Away. Eergisteren kregen ze trouwens ook nog een gouden en dubbel platinum plaat voor Overdrive en die Miles Away op Tomorrowland. En op de socials van One World Radio kan je dat allemaal nog eens nabekijken en beluisteren. Dat momentje met die van Offenbach. Oftewel nu ook, en dat ging zo.
1: Who did that?
2: Who did that?
1: Who did that?
2: Nice.
1: Crazy. Wow. I really did not expect that.
2: Wow, man.
1: Who did that?
2: Man, that's crazy.
0: Geen Miles Away, maar gewoon in bom dicht bij ons allemaal staat ook John Newman volgende week. Gewoon in de schorre met zijn gloednieuwe live show. Love Me Again, John Newman. No.

Raffi. Je hoorde haar stem al op dikke tracks van Layback Luke en Armand van Helden. Maar deze Britse powerwoman claimt nu volledig zelf de spotlights. En gelijk heeft ze. Giving you de ultieme feel-good house vibe voor je zondag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: Geniet lekker van je zondagmiddag, wat je ook aan het doen bent. Ik draai de plaatjes. En Laure heeft Top Headlines voor jou. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. In de ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
4: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
3: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst rond 5 voor 6. En onze landgenoot Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor de finale in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
1: Dit is Top! Christophe Abs.
2: Met een voorzetje richting GDC 40 straks. Met Koen, Silva heb ik jou, Turn the Tide, de nieuwste Madonna, Dan Steria, Jennifer Lopez, Rihanna en nu Jonas Blue. Top.

Rihanna, onlangs na jaren weer live opgetreden tijdens het concert van Jay-Z in het Yankee Stadium in New York. En ze voelde zich een beetje roestig, dat wist ze zelf te vertellen. En ook nog van, I missed this shit al. En dan weet je dat er eindelijk nieuwe muziek van Rihanna zit aan te komen. Hè? Zeg, en als je fan bent van Jennifer Lopez, die is eigenlijk nooit weg geweest. Hè? Save Me Tonight, bij Top.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Kygo en Chasing Paradise. Madonna met een spiksplinter nieuw album dat vol staat met stomende dance tracks, waaronder opvallende samenwerkingen met onder andere Sabrina Carpenter, dat weet je, en onze Belgische Stromae. Ja, wel benieuwd of dat een radiohitje gaat worden binnenkort. Maar nu eerst aan Dansteria van Madonna, waar het destijds allemaal is begonnen in die club in New York voor haar

een streef, up till down. En dat kan wel eens gebeuren met al die festivals waar je heen gaat deze zomer. Oftewel ja, bij vrienden ergens op een leuk plaatje. Feit is, met dat mooie weer ben je zo de tijd kwijt als het gezellig is. En heb je trouwens ook het gevoel dat je wat slaap hebt in te halen na die heilse warmte van de afgelopen dagen? Ah wel, dan zou ik zeggen, je bent niet alleen.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
8: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
9: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famy Flora.
9: In Moeskroen en de Pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
12: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
13: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
14: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Sorry Puppy, Topic en Becky G.
1: Het
0: Week 3 van deze zomervakantie zit er bijna op en ik kan mij inbeelden dat de verveling al begint toe te slaan. Zeker als je kinderen hebt die moeten geëntertained worden, zou dat wel eens het geval kunnen zijn. Maar gelukkig kan je in de ochtend van Top elke dag een duo-ticket scoren voor een leuke daguitstap deze zomer. Als je het ik verveel mij alarm hoort passeren, dan moet je dus zo snel mogelijk ik verveel mij insturen via de Top Radio BE-app. De computer pikt er één iemand uit die aan ons digitale rad mag draaien. Daar hangen elke dag 4 verschillende opties op. Onder andere duo-tickets voor een pretpark of om naar de sauna te gaan of misschien wel een dag in een waterpark. Het ticket waar het rad op stilvalt, dat is voor jou. En als je op de radio komt, dan win je altijd sowieso. Maar het rad bepaalt dus welk ticket dat is. Gewoon extra aandachtig luisteren naar de ochtend van Top met Alexander morgen en dan val je misschien wel in de prijzen.
1: Top!

Bastian Ingrosso en A New Day. Een GDC 40 on repeat staat voor je klaar. Aftellen met Koen, dat doe je op vrijdag tussen 7 en 9. En op zondag is dat tussen 4 en 6. En dat is zometeen na 4. Axwell, die krijg je nog van mij. More Than You Know. Nog een fijne zondagmiddag.

0: Evenemens.
1: Goedemiddag. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
2: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
1: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: Dit is Top

0: Jij bent beland in het weekend en in het weekend kan je al eens nadenken over de dingen des levens. En misschien denk je van, zou ik volgende week aan mijn baas niet na een weekendje uitrusten, is geen opslag vragen. Wel, ik vind het een goed idee en je kan nu ook zeggen dat de politiek je steunt. Want, allee, wat is nu, allee, ik zeg maar iets, 100 euro.
1: Het is maar 100 euro.
0: Ja, nee, dat is gegeld, Ben.
1: Het is maar 100 euro.
0: En dat is ook iets wat ons niet is toegestopt, dus alles gaat eerlijk verlopen in een nieuwe GDC40. Maar hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Calvin Harris en... Number 2. Martin Garrix en Etje. Number 1. 12e week, Bebe Rexha. En dat de Global Dance Chart overal ter wereld muziek gaat halen, dat is niet zo onlogisch. We zitten in Naperville, John Summit en in New York City, The Chainsmokers. Zij mogen de lijst openen. Dit is All The Time.

0: Jennifer Lopez en David Guetta ook dit weekend op Tomorrowland te vinden. En Tiësto, ja, dat is iemand die zelf heel veel tips kan geven, maar hij steekt ook iets op van jonge producers.
1: Die doen niet zoveel overdenken. Als je ouder wordt, ga je vaak te veel nadenken over dingen. Dat ga je te diep. En als je met jonge mensen om blijft gaan, ja, die hebben eigenlijk gewoon overal het lak aan, zeg maar. Hè. Die gaan meer, dit is wel goed zo. Die zijn niet zo perfectionistisch.

Als jij iemand bent die heel vaak op de festivals te vinden is, dan zou jij de volgende wel eens kunnen kennen. Het is de stem van Save the World Tonight van de Swedish House Mafia. John Martin samen met David Guetta komt nieuw binnen in de GDC 40.

af en toe zie je filmpjes opduiken van deze Fisher. En ja, hoe zou ik dat moeten zeggen? Het is de man met de meest elastische heupen uit de dance scene. En ik moet dat zelf niet uitleggen. Gewoon even een filmpje bekijken en dan weet je hoe dat zit. Allee, bewegen kunnen we ook op de nummer 29. Dit is de Bausa, Lose Myself.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
1: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Wat doe jij nu?
1: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
8: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
9: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famie Flora.
9: In Moeskroen en De Pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
12: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
13: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
14: Nu solden met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep.

Ik heb even de boekhouding bekeken en deze dame zou eigenlijk in pensioen kunnen gaan. Ze is 67 en in Amerika is dat ook de pensioenleeftijd. En voor de centen zou ze toch al lang niet meer moeten laten. Maar kijk, ze houdt van muziek en hopelijk houden wij ook van deze. Madonna. Love is the strangest thing. Ja, Madonna. Just when you think you finally let go. Samen met Martin Garrix. It comes.

Robert Miles and Children samen met Skrillex. En ik moet toegeven, op dit ogenblik is mijn voet aan het slapen. Ik hoop dat we je zo meteen en dus ook mijn voet gaan kunnen wakker schudden. In de 20 beste, in de GDC40. Blijf erbij.

0: Goedemiddag. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
1: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
0: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.

Als je een heftige week hebt gehad, is dit toch het ogenblik dat je het een beetje kan loslaten. En dat is wat je verdiend hebt. Jij bent beland in het weekend van top op 17 Milky en Malgram met Just The Way You Are in de GDC 40. En ook dit, hè. Oh, wat een ontspanning. Dit is Prospa en Clooney. Free Your Mind.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

Je weet, ik ben de man van de wist je datjes. Wist je dat Ryan Tedder van OneRepublic zijn muziek altijd maakt met zo weinig mogelijk kleren aan? Meestal is dat gewoon in zijn boxershort. En ik weet dat de mensen nog moeten eten, dus ik heb alles nog aan voor alle duidelijkheid, dat mensen niet twijfelen. Dit is

Dit is best een opvallend verhaal, want ze staan op 11. Dat is misschien niet zo opvallend, maar ze doen dat al 11 maanden lang in deze lijst staan. En dan is 11 best een hoge plaats in de GDC 40. Benieuwd hoe dat de komende weken gaat lopen. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Calvin Harris, Satisfy. I want you all. Ah. Number 2. Martin Garrix en Etje. Number 1. 12e week, Bibi Rexha. Zo weet je dus hoe het vorige week klonk, hoe deze week klinkt, ontdekken we samen in de beste 10 van deze week. Het is de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen gestegen dus. Ah ja, dat is logisch. Dit is Eve. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
10: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
11: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famie Flora.
11: Je moest groen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

0: Mogen we een van de soundtracks van de zomer van 2026 noemen, denk ik. Another N54 Ultra met Talk to You. En dit is Yugol. Had hij dat eigenlijk zelf verwacht, dat hij zo succesvol zou zijn?
1: When I started, my dream was to become the resident DJ of the best club of my city, Marseille, in France. There were no like flying from like the US to Europe, Ibiza, back to Vegas and private jet shit and all that. That was not existing, so no, I don't believe.

Wat is er aan de hand met mijn algoritme op Instagram? Ik zie enkel of toch heel vaak filmpjes van Bebe Rexha die dit liedje aan het zingen is. Pas op, ik vind het goed, hè? Maar ik wil ook iets anders zien dan Bebe Rexha en David Guetta. Deze week op 4 met Sad Girls.

Zijn die een aantal weken geleden niet gewoon eens binnengevallen bij een fan die op Instagram had gezegd van amai, dat zou leuk zijn dat Martin Garrix en Ed Sheeran eens naar mijn trouw komen. En effectief, die kwamen dan plots een liedje zingen. En deze week blijven ze zichzelf ook herhalen, want ze blijven staan op 2 in de 9e week. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En dit is dan het moment dat wij de beste track van het ogenblik kunnen spelen. Worldwide. Want ja, met zo'n naam, de Global Dance Chart, ze kennen dit overal. En jij dus ook. De nummer 1, Bebe Rexha, New Religion. Global Dance.

0: nieuws.
1: Een goede avond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerst de Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is niet duidelijk of hij iets gebroken heeft. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat de familie zegt, of dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
1: Op beelden op sociale media is te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franken.
3: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
1: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 59 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.

Goedenavond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij

0: een bergrit in de Tour wint. Evenepoel haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigt de derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond de eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft gebroken. Ook Tim Merlier geeft op, hij kon het peloton al vanaf het begin van deze etappe niet bijhouden. In Oostende zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in zee. Het gebeurde wel in een bewaakte zwemzone. De redders moesten de kinderen uit het water halen. Een jongen van 10 was licht onderkoeld, maar niemand raakte echt gewond. Ze werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De redders roepen nog maar eens op om voorzichtig te zijn als ze gaat zwemmen in zee. De Ombudsdienst voor Telecom krijgt al maar meer klachten over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten. Dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90, hoort ombudsman Luc Tuurlinks.
1: Dat gaat meestal over klachten van 60 euro. Op 60 euro wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan 60 euro wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
0: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange en Telenet. Het vertrouwen in de koning groeit. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven onze koning Filip gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
2: Valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
0: Meer dan 3/4 van de Belgen vindt wel dat het koningshuis moet besparen. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen.

met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcohol mis

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Over een uurtje spelen Spanje en Argentinië de finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New Jersey. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker wordt voor Lamine Yamal met Spanje of de tweede op rij voor Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Echt ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Prinses Elisabeth blijft het populairste lid van ons koningshuis. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven haar gemiddeld een 7,3 op 10. Voor de helft van de Belgen mag ze de troon zelfs binnenkort al overnemen. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het is toch wel opvallend dat veel mensen vinden dat ze al snel koningin mag worden. Maar ik heb toch niet het gevoel dat zij al staat te springen om nu koningin te worden. En ik denk ook niet dat koning Philip daar al klaar voor is. Ik denk dat hij nog liever wat langer op de troon wil blijven zitten.
1: Die geven we trouwens gemiddeld net geen 7 op 10. En 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Al willen ze wel dat erop bespaard wordt. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee, die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Rond deze tijd beginnen Spanje en Argentinië aan hun finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New York. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker voor Lamine Yamal wordt met Spanje of de tweede op rij voor Lionel Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Het is ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie je uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Gisteren was er al de kleine finale om de derde plaats. Die won Engeland met 4-6 van Frankrijk. Mbappé kon voor Frankrijk wel twee keer scoren. Hij is voorlopig topschutter met 10 punten. Twee meer dan Messi. In Blankenbergen in West-Vlaanderen is er een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen al redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.